0: En van die voor een sterren.
1: Als je wilt, ja. Voor een seks.
0: Ik heb je op in de air voor een seks. Hallo, je stuurt in Royal Traffic on this channel. That's your 500.
1: 500.
0: I've got a Jim from Motive on the phone requesting to speak to you.
1: Yes, I'm through.
0: Definitely, thanks.